nog mooi en hiel. Balie liet zijn max de haven en op Waalhaven vogels van stiel. Max Helames werd er bieden, werd de stoker voor een sint, maken hij het werd er hiet. En er gong ik wolre zien per ongeluk deer, dat de tram je te doen nog Piet verdriet. Max had de laatste tijd van alles jet, op een radio en in de polygoon. Maar you het goeld maar en dat gebeurt net vaak, het is oorlog, ja Piet.

Alleen is zonder huizen. Wist Max net, maar dat hij er al vlug leert. En toen kwamen die grote vleermachines. Efter hoes en er sprongen meesken uit. Orenmachines ketten fuelstreel naar de Kamindel en die rakken in de veert. Dat binnen Duitsers hier mijn motte fotje. Ome Bram hier er alles al hoe jet. Bij de hikken efter hoes.

Ines, mooi dat kruis. Max klok al de vlieg van alles los, je liet ze hollen. Tafel stwon, ja echt het hele hoes. Banen kwot, worden hoer al hinne. Meesken razen, wij worden bombardeerd. Wat is dat? Vregen Max. Nou, ze gooien bommen. Net

koel maakt Sven een squalen. Wils de hele tijd nog rookte en nog stonk. Op een dag moesten alle bij de gang opkomen. Van master leupen, want die kwam net weer waarom. Max wie nog een hier, hier wie nog zo jong. Voor het eerst jaren hier doe van de deer. Master wie sketten, maar dat noem me sneuvel in. En zei hier de liedse Max al wel wat leert. De nije master die een bijnaam krijgt als Uze Max, dat wie net raar. Als

Uit het loftalarm gie moest er rap naar binnen. En bij Mies die zijn koffiepot op dak. Letter kamen de Engelsen die bombardeerden. Dat ben is vreun, verlustre paard aan zacht. De Duitsers ketten hadden mooie granaten. Max pakte de losse stikken op. Een nice spultje voor de band die te scherden ruilde. Hier bewaren ze een schone doos.

wat je in Virginieën. Nou ja, natuurlijk ken het wel mijn ome Bram, want die is zeker wel van de goeie kant. Van een Duitse soldaat kreeg er haast een snoeken, maar broer Rudy, Lutz maakt zijn flubber, boy.

Wordt Hitler mooi Max van Maan het misjongen. En de boadskippen binnen op een bon. Maar verstop het blikken eten efter de morgen. En pa zeg het hele bjemmen om. De Duitsers pakken alle fietsen aan. Vorderen nemen hun niet uit. Maar pa zei het Max, dat is gewoon stellen. En zo leert Max dus elke dag wel wat. De huid van Jan had de Joden geholpen. En moest naar een concentratiekamp. Er mag echt niet van die smarige Duitsers. En pa, die zet de radio stiekem om.

het gebrek en op squallen schreeuwt hij nou op een lei. De kranten die kom, die is illegaal. Dat is zwart en clandestien dus allebei. De kleren worden elke keer toch maar versteld. En zo'n kwaad wennen bij Max Tante Ro. Hij mooi er echt net, mag je niet op praten. Jaapie, zei Joods, dat had maar verteld.

Op squallenhoede maak snap meer te leren. Wegens de voeding, dat zou juffrouw Bom. Wie sterk hard en liet ze max wie je speaker meer. De allieerden kamen liks vol zol op stoom. En no smieten de vleentieren Itendel. Max kreeg zelfs een groot stuk chocola. Er wie ballen en boeter. Jaapie, kom maar eten. Maar niet te veel in één keer, dat zei maar.

voort maar die kruisen. En Maxi haat tante Robes jongen. En oer al wapperen oranje vlaggen. Maar hoe praten wat er vierde net. En Maxine Holle zit nog vol met vragen. Wat moet zijn oorlog nou in Lietse band?